You are. Ujala Radio Headlines. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van de verdachte man na de dood van een vrouw in een woonzorgcentrum in Lelystad. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen in een programmagids. Drie Nederlanders zijn omgekomen in Fredericktown in Ohio nadat een busje werd geraakt door een vrachtwagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Challenge.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van de verdachte man na de dood van een vrouw in een woonzorgcentrum in Lelystad. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen in een programmagids. Drie Nederlanders zijn omgekomen in Fredericktown in Ohio nadat een busje werd geraakt door een vrachtwagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

You are Ujala Radio Headlines. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van de verdachte man na de dood van een vrouw in een woonzorgcentrum in Lelystad. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen in een programmagids. Drie Nederlanders zijn omgekomen in Fredericktown in Ohio nadat een busje werd geraakt door een vrachtwagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van Financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Tu jaane hai toch?
2: Tu jaane hai toch?

You are Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De aandelenbeurs in New York sloot woensdag met bescheiden winsten. Moderna schoot omhoog met 178%. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van de verdachte man na de dood van een vrouw in een woonzorgcentrum in Lelystad. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen in een programmagids. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De aandelenbeurs in New York sloot woensdag met bescheiden winsten. Moderna schoot omhoog met 178%. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van de verdachte man na de dood van een vrouw in een woonzorgcentrum in Lelystad. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen in een programmagids. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

minuten over 6:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewend. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u heel, heel hartelijk welkom op deze donderdag 20 augustus 2026. Swagatam, Khushamdeed, Namaskar, Satriyakal, Assalamu Alaikum. Very good morning to you. Lekker weer, fris vanochtend. Iedereen weer al lekker wakker geworden. Een goede nachtrust achter de rug. Dan is het goed. Dan gaan we beginnen met Good Day with RJ tot 9 uur hedenochtend. Het programma met daarin de actualiteit uiteraard. En ook de mooie liedjes die ik ook weer voor u heb uitgekozen. Te beginnen met deze uit de film Shanghai van 2012. Het is ook alweer een tijdje geleden. Arijit Singh en Nandini Surikar krijgen we te horen.

Ja, dat hebben we echt wel lang niet gehoord, hè, BGT Dua. En dat zend ik ook natuurlijk naar u allemaal toe. Een mooie blessing day. En het is dus donderdag, de 20ste augustus. Degenen die vandaag jarig zijn, feliciteren we bij deze dan ook heel hard.

Kijk eens aan, de best songs, zeg ik altijd weer, krijg je dus te horen hier in het programma bij Ojala en Radio. Uit de film Sonali Cable heb ik deze van Jabin Nautial eruit gehaald. Na lange tijd weer, Ik Mulakato. En daarna krijgen we uiteraard ook weer de 90s of begin 2000 songs. Dus blijf afgestemd. En dankjewel voor de appjes dat ik tot nu toe heb gekregen. En ook u kunt ze sturen op 020 363 0808.

Wat een prachtig liedje ook. Ik, Moela Kaat, was deze uit... van Dubinho. Nou, die al wilde ik zeggen, ja. 14 minuten, 13 is het al. Wat gaat er toch allemaal snel? 13 minuten voor 7. Een hele goede morgen aan u allen. Het is fijn dat al de appjes nu al lekker binnenkomen. Hartelijk dank ervoor. Ga straks de namen dan met u doornemen. Maar even melden dat het nu voor dit begin al nog geheel bewolkt is. Met zo'n 15 graden zoals Weerplaza dat nu aangeeft. En ja, of het zo blijft... Dat vertel ik je straks als we nog regen krijgen, of als we nog zon krijgen. Dus blijf afgestemd op het Jala Radio. Want we gaan nu naar de 90's toe. Uit de film Umar Bachpan Ki Dil Bachpan Ka. Deze mooie song van Kumar Sanu en Alka Ji.

आउट द फिल्म उम्र 55 उम्र 55 की दिल बचपन के आका. En dat was weer zo'n geweldige song hier bij Ujala Radio. En dan heb ik deze uit de film Pagla Kahinka voor je gehaald. Dan is het wel de Pagla Kahinka van zoveel jaar geleden. En wel uit 1997. Waar we nu naar gaan luisteren van Abhijit Bhattacharya. Dil me Samajaunga.

Dat was weer even mooi, hè? Een leuke song was dit uit Paglakahinka van 1997. Hè? En ja, de appjes heb ik allemaal ook al binnengekregen. Hier en daar ook al wat antwoord gedaan daarop. Wimla, hartelijk dank voor jouw appje. Ook mijn matchmaker daar in Amstelveen wens ik een mooie dag toe. En zus Lina in Enschede, hartelijk dank ook. Marjan, die was er ook weer lekker vroeg bij vandaag. Hè? En ook Chandra vandaag lekker vroeger bij. Wat je ook allemaal gaat doen, maak er een bijzondere dag van. Mijn broer Rakesh is ook van de partij. Ravine, ook een fijne werkdag aan jou toegewenst. En Tony Srigi uit Amsterdam, maak er ook een mooie dag van. Ook Ria Kallu wens ik een mooie dag, productieve dag toe. En Albert uit Woerden, hartelijk dank ook ervoor. En dan heb ik eentje nog niet genoemd, maar dat komt strakjes wel. Want waarschijnlijk is ze nog net even bezig. Blijf afgestemd op het Jala Radio.

Plaza Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1 sold out, uitverkocht, doe Jan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Fase 2, Early Bird stickers tot en met 20 augustus. Toe Jaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers. Via brazafest.nl en Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazafest Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en show.

and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, full plaza en lounge. Maak op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest, Tokaal Kipperiga. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest, samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Our, ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunge, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite.

Ja, radio, be there, see you there. Doe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk, doe Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Doe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. De aandelenbeurs in New York sloten gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala Radio. Rato din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisaat. Ghar ghar mein. Oto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap ujjala hi ujjala sun rahe hain. Ujjala kisaat. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

Heel, heel hartelijk welkom allemaal voor degenen die de radio net hebben aangezet. Die zich misschien een beetje verslapen hebben. Hartelijk welkom. Oké, Asja uit Haarlem. Dankjewel voor je appje. Beetje verslapen, maar goed, dat kan gebeuren, hè. We worden allemaal wel een dagje ouder. Dus dan kan het allemaal. Ja, toch? En ik bedoel, als je lekker vrij bent, waarom niet? Ook een mooie dag toegewenst aan Lutschman Batluji. Gaan we vandaag weer tennissen? Even kijken. Jawel, om 9 uur gaan we weer tennissen. Dus dat is heel goed om lekker in beweging te zijn. Geldt dat ook voor Bhai Haji Abdul Wahab Dennis? Ja, jij doet ook wel wat aan training, toch? Een fijne dag ook toegewenst. Blijf dan afgestemd op your favorite radio station. En ik zei het al, hoe het weer er ook uitziet, maakt niet uit. Wij maken er een mooie dag van. Als het nou bewolkt is, is het in elk geval droog vandaag. Als het ook zo blijft, dat geef ik je strakjes wel door. In de tussentijd heb ik hier ook een mooie song voor je klaarstaan. En dat is deze Radio Song.

Oxygen Radio. En dat was dus de filmversion. Preetam Dah heeft de muziek gemaakt. Kamal Khan heeft hem gezongen. Samen met Amit Amishra.

Dat was weer zo'n geweldige song van Badja. En even kijken, Nora Vertegen was dus ook in de clip te zien. Wat het weer betreft, vandaag is het een komen en gaan van buien. Bij een pittig exemplaar is ook onweer of hagel mogelijk. En plaatselijk valt er veel regen. En tussendoor laat de zon zich ook wel regelmatig zien. Nou, wat een dag wordt het vandaag. Maar veel warmer dan 20 of 21 graden wordt het absoluut niet. Dus daar moet je wel aan geloven. De zuidwestenwind waait daarbij matig. En in de loop van de avond en vooral vannacht beperken de buien zich vooral tot de kustgebieden. In het binnenland wordt het wel wat droger en komen er opklaringen voor. En morgen, ja, dan wordt het opnieuw. Zoals een dag als vandaag. Nou moeten we aan geloven als we nou willen of niet. Zo gaat het nou eenmaal toch? Dus laten we deze Pehli Barish mee maar erbij halen.

straks hebben we de nieuwtjes. En wat de nieuwtjes betreft, nou, alles wat de klok slaat is dus de terugkeer van Harry, Prins Harry moet ik zeggen, en Meghan naar Engeland toe. Dus we gaan daar zeker over praten straks. En nu is deze mooie Nathanie.

0: Anthony was dat uit de film Uwa of Juwa, zo je wilt. Alles maakt niet uit. En dan, voordat we naar de nieuwtjes gaan, ook nog deze Pagel song van Bacha.
1: तेरी मम्मी की जय

dan is het geworden bijna 7:58. Maar we gaan nu beginnen met de nieuwtjes hoor. Ik heb ze allemaal al op een rijtje voor je. We beginnen met wat binnenlands nieuws. Mona Keizer die twijfelt hardop over een nieuwe partij. Keizer twijfelt dus hardop of Nederland zit te wachten op nog een rechtse partij. Toch wordt achter de schermen al voorgesorteerd op een nieuwe partij en staan oud-BBB'ers klaar om haar te helpen. Maar opiniepeilers hebben zo hun bedenkingen. Zelf herhaalt Mona Keizer voortdurend dat ze nog niet heeft besloten of ze een nieuwe partij opricht of niet. Ze zegt, ik ben nog niet zo ver, na de zomer meld ik mij. En dat zei ze dan toen haar daarnaar gevraagd werd. Maar in Den Haag houden vriend en vijand er rekening mee dat het besluit al genomen is. Mona Keizer zou na haar breuk met BBB eerder dit jaar met een eigen partij willen het met een eigen partij willen doen aan de volgende verkiezingen. Vlak voor de zomer zei Mona Keizer nog dat ze eerst voor zichzelf de vraag wil beantwoorden of de kiezer wel zit te wachten op weer een rechtse partij. De versplintering op rechts is natuurlijk gigantisch en dat helpt niet. Het is met de PVV, Forum voor Democratie, Ja 21, BBB en de nieuwe partij DNA van PVV-afsplitser Gidi Marcus Zoer al best druk op de rechterflank in de Tweede Kamer. En al die partijen lijken inhoudelijk zowat op elkaar. Strenge migratieregels, lagere belastingen, minder regels vanuit Den Haag en Brussel. Het zijn dus onderwerpen waar ook Mona Keizer als eenmansfractie op hamert. En als zij nu aankondigt dat ze met een nieuwe partij begint, zal ze in de peilingen echt wel een paar zetels halen. En dat voorspelt Asscher van der Schelde van onderzoeksbureau Ipsos NINO. Ze is nu eenmaal heel bekend. 78% van de kiezers kent haar. En ze wordt ook goed gewaardeerd. Dus you never know. De vraag is alleen, gaat ze ook zetels halen als er echt verkiezingen zijn? Nou, dat moeten we nog allemaal afwachten, dan zullen we het wel merken te zijn op tijd. En dan gaan we, zal ik deze eerst doen? Ja, we gaan hier naartoe. Ook nog steeds binnenlands nieuws. In de eerste helft van dit jaar zijn steeds meer startersleningen afgesloten dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat meldt het kadaster. Ruim 8% van de mensen die hun eerste hypotheek in de eerste helft van 2026 afsloten, financierden hun woning ook deels met een starterslening. In 2025 was dat nog 6,4%. Het aandeel groeit gestaag door, want in 2021 was het percentage zelfs nog maar 3,2%. Starters kunnen met een starterslening makkelijker een eerste woning kopen. Het is een lening die door gemeenten beschikbaar wordt gesteld en door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, afgekort SVN, wordt versterkt. De lening kan het verschil overbruggen tussen wat starters maximaal kunnen lenen en de prijs van de koopwoning. Starters die een beperkter budget hebben, kunnen zo met een relatief klein financieringsgat toch het verschil maken, volgens Arjen Gielen van SVN. En dit helpt hen een woning te kunnen kopen. Het is niet zozeer om te kunnen overbieden, maar wel om mee te kunnen doen op de markt, zeggen de verschillende makelaars. En Liane Hans van het kadaster, die zegt dat er verschillende oorzaken zijn voor de toename in de startersleningen. Er zijn meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden, maar de belangrijkste verklaring vormen volgens haar de gestegen woningprijzen. En dan zie je toch wel dat ze vaker met aanvullende financieringsmiddelen komen. En dat gebeurt dan nu ook wel. Nou goed, we gaan straks nog meer erbij halen. Laten we eerst naar onze... Ja, zal ik die zetten? Het is altijd weer moeilijk om een goede
voor je uit te kiezen. Een jaren 70 uit te kiezen. Maar weet je wat? Ik doe deze toch maar. Want het is een hele mooie van Letta J.

Great song was dat van Letadjie, uit de film Hastinsagen. Goed, dan gaan we naar even kijken. Ja, dit nieuws is niet zulk mooi nieuws, maar hoort erbij. Ook de kranten koppen er allemaal mee. In de Amerikaanse staat Ohio zijn gisteren 3 Nederlanders omgekomen bij een verkeersongeluk. De 3 andere inzittenden raakten gewond. Het ging om een reisgezelschap van in totaal 16 Nederlanders die in 2 busjes rondreisden. Het ongeluk gebeurde volgens lokale media in Knox County, ten noorden van de plaats Fredericktown. Het is een verschrikkelijk ongeluk en een vreselijk drama voor iedereen die erbij betrokken was, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een reisgezelschap. 16 mensen waren dus er in 2 busjes verdeeld. De 3 dodelijke slachtoffers zijn 2 Nederlandse mannen van 55 en 1 van 44. Zij overleden ter plekke. De gewonden werden naar ziekenhuizen in de buurt gebracht en de bestuurder van de Ford Transit, een 48-jarige Nederlander, is 1 van de 4 gewonden. Het ging volgens lokale media gisteren aan het begin van de middag mis op een weg die de snelweg Ohio 13 kruist. En de Ford Transit die kwam in botsing met een vrachtwagen met oplegger. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft medewerkers naar Ohio gestuurd om de Nederlanders bij te staan. Zo komt er dus plotseling een eind aan je mooi geplande vakantie. Dus ik hoop inshallah dat het voor u allemaal goed gaat als u nog met vakantie gaat. Velen gaan nog met vakantie, ja, want scholen beginnen in het zuiden. Dan dacht ik zo na de 31ste, hè. Anyway, dit nieuws prijkt ook op alle kranten. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle die verhuizen eind augustus met hun gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Het gezin woonde sinds 2020 in de VS nadat Harry afstand had genomen van het Britse koningshuis. Het koppel verhuist naar een woning buiten Londen, zo bevestigden bronnen aan BBC News. Koning Charles en prins William, de vader en de broer van Harry, zijn zondag geïnformeerd over de verhuizing. Archie is inmiddels 7 en Lilibet is nu 5 en de kinderen van Harry en Meghan die beginnen in september op hun Britse school. Met de verhuizing verandert er niets aan de status van Harry en Meghan ten opzichte van het koningshuis. Er zijn geen plannen dat zij weer werkzaamheden namens het koningshuis zullen uitvoeren. Harry is de 2e zoon van Charles en Meghan namen... Harry, de 2e zoon van Charles moet ik zeggen, en Meghan, die namen in 2020 afstand van hun officiële taken van het koningshuis en verhuisden naar de Amerikaanse staat Californië, vlakbij Los Angeles. En sindsdien is de relatie tussen Harry en zijn vader en broer gespannen. William was teleurgesteld door de keuze van Harry om afstand te nemen van het koningshuis. Maar of dat alleen de reden was, weet ik niet. En dat wordt er gezegd. Harry was op zijn beurt ontevreden dat hij na zijn verhuizing geen beveiliging kreeg vanuit de Britse overheid. En in de jaren na zijn vertrek bracht Harry slechts zelden een bezoek aan zijn familie. Maar ja, we zullen zien hoe het allemaal zal zijn. En als hij weer voor Heibel gaat zorgen. Want hij en Meghan... die hadden iedere keer weer een handje naar om de boel op te schudden. Ach ja, zo gaat het nou eenmaal, hè.

Ja, ja, ja. Auntie Jessie is niet tevreden zolang ze me niet echt gesproken heeft. En Auntie Jessie, ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. Ook al is er regen op komst. Hier en daar hebben we toch wel een zonnetje erbij, hoor. Zo deze ook voor jou een mooie dag. Ook Alice wens ik een fijne dag toe. En Lien uit Veldhoven, ook hartelijk dank voor je appje. Nou, dan heb ik nog eventjes dit nieuwtje voor je. Zwemmer Maarten van der Weijden die is vanochtend weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht. Gisteren woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Ja, je krijgt al water ook naar binnen, hè, als je door deze sloten of kleine watertjes zwemt. En op meer dan... Onder meer zijn Instagram-pagina is te zien dat Van der Weijden weer is gaan zwemmen. Hij is nog niet helemaal topfit, maar hij gaat het wel weer proberen. En Van der Weijden, hij is inmiddels 45 jaar oud, wil 270 kilometer zwemmen langs 22 steden. En daarmee geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. En in de steden waar hij langskomt staan volwassenen die als kind kanker hebben overleefd. En ja, hij heeft al eerder in open water gezwommen. En zo probeert hij dat iedere keer weer onder de aandacht te brengen. Je kan het ook hier volgen op video, ook hier zo wat ze hebben gezet. 22 steden, vandaag is dus dag 4. Laten we hopen, inshallah, dat het allemaal ook nog wel goed gaat met zijn gezondheid. Want dat is natuurlijk wel belangrijk, toch?

Zo krijg je ze allemaal hier bij Ojala Radio te horen. En dan hebben we nu nog één. Oh, die is ook zo lang. Nou, dan gaan we naar deze toch toe. Dat is tenminste eentje die we nog kunnen hebben hier voor 8 uur.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: 4 juli.

0: Kerkstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center Meer. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Fase 2, Early Bird tickets tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. Gia Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazzafest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Arie Akiwaste. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzafest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To souvenir. To dikheer. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzafest mee. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center Meer. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Fase 2, Early Bird tickets tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het Koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl en Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
3: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bol.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd geen sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal files die opvallen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat een auto met pech bij Zevenaar. Dat kost je een kleine 10 minuten. Ook een pechgeval op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Hoogte van Wageningen. Vanaf Oosterbeek 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A16 werd daar richting Rotterdam. Tussen Knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abuja Radio. Tujane toch. Tujane toch. Abuja Radio. Sabse barkawala.

Zo, wat de nieuwtjes betreft hebben we dat ook al zo'n beetje gehad. Ik check nog even de Bollywood Gossipies voor u. Dan krijg je dat ook van me te horen als ik die kan vinden. In elk geval wil ik Amina uit Den Haag ook een mooie dag toewensen. Ook zus Iden hier in Amsterdam Zuidoost. Paris en Gerda Moordley ook van Amsterdam Zuidoost. En waar u ook allemaal bent, altijd krijg ik weer een appje van hem. En ook Raadje wil ik een hele mooie dag toewensen. Blijf dan en afgestemd op your favorite radio station. En by the way, het is nu op dit moment 10 minuten over 8. Misschien is het bij u 11 over. Nou, houden we het ook daarop, toch? Een fijne dag aan iedereen toegewenst. Degene die in de auto zitten, rij voorzichtig. Er is nu een zonnetje erbij, dus... Laat je daar niet door verblinden. Een mooie dag aan iedereen toegewenst. Hey, en wat voor mooie song heb ik nu weer voor je uit de 80's gehaald. Uit 1983 is deze. En ik denk, als je dit alleen maar al hoort, hoef ik niets meer te zeggen. Zo'n liedje. Lata Jiki Awas.

Ja, dat was zeker mooi, toch? Om dat weer eens na een lange tijd gehoord te hebben. Eidilena Daan. Uit de film Razia Sultan. Een mooie dag aan u allen toegewend. Fijn dat ik leuke appjes binnenkrijg ook van de mensen. Leila, hartelijk dank ook voor jouw appje. Een fijne dag ook voor jou. En ook Margriet en Waldo, waar jullie ook allemaal zijn met de kinderen. Maak er een mooie dag van. Yvonne Doulet, dankjewel. En ook de groet aan je vriend René. Mila, ook een hele mooie dag voor jou. Dankjewel allemaal. En ook de groet aan je man, hè Mila. En ja, dan gaan we weer even door met de andere songs die ik hier voor je heb uitgekozen. En dan start ik met deze. Ranga Barse uit Bhai Tera Star, hè.

Rang Barse uit Bhai Tera Star. Hè? En heb ik ook wat nieuwtjes van Suriname voor u. Want u heeft het allemaal ook vast op uw telefoon gehad. Hè? En de Surinaamse politie die heeft dus alarm geslagen over de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De 52-jarige Nederlander met Surinaamse roots is sinds afgelopen zaterdagavond spoorloos verdwenen. En ook bekende Nederlanders als Vaja Laurens en Robin Martens maken zich grote zorgen en vragen aandacht voor zijn verdwijning. Leisner, die ook actief is als schrijver, casting director en bekendheid geniet als DJ Sam Sin, bevond zich zaterdagavond rond 9:45 in het district Saramaka voor werkoverleg. Sinds dat moment is er niets meer van hem vernomen. En dat meldde de Telegraaf al op dinsdagavond. Bij de telefoons van de filmproducent die staan ook uit. En familie en vrienden die krijgen op geen enkele manier meer een contact met hem. De politie in Suriname roept dus de bevolking op om hulp. En iedereen die Leisner na zaterdagavond heeft gezien of gesproken, wordt dus dringend verzocht om zich te melden voor informatie. Ook informatie over zijn vervoermiddel, de route die hij heeft afgelegd of zijn mogelijke verblijfplaats is essentieel voor het lopende onderzoek, zo meldt men. En ja, het is dus erg. Het is, je vraagt je af wat er gebeurd is, hoe dat kon gebeuren. En waar hij dus nu plotseling naartoe is gegaan. Ja, als je voor werkoverleg daar in Saramaka bent, dan verwacht je niet dat je niet meer terugkeert naar Paramaribo. Hè?

Mira Rista, ja, dat is ook weer een geweldige song. Hebben ze weer opnieuw uitgebracht, want Mustafa Saïd heeft hem ook wel gezongen. In de eerste, Awarapen. En in die tweede zingt hij hem dus ook weer. Anyway, nog meer nieuws, want voor degenen die naar Suriname vertrekken, moeten dan weten als je een wandeling wilt gaan maken in de Palmentuin, dat die tijdelijk gesloten zal zijn. Want de Palmentuin wordt vanaf 1 september 2026 tijdelijk gesloten voor het publiek. Het historische park blijft tot en met 28 februari 2027 dicht vanwege rehabilitatie en verfraaiingswerkzaamheden. Aan bezoekers wordt dus gevraagd het terrein gedurende de gesloten periode niet te betreden. De werkzaamheden maken deel uit van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP 1, en zijn gericht op het herstellen en verfraaien van de historische tuin van Suriname. En volgens de leiding van PURP moet de opknapbeurt bijdragen aan het herstel van de palmentuin in haar oude glorie en het behoud ervan voor de toekomst. Dus het publiek wordt gevraagd om begrip. En dat moet wel. Ja, de bomen zijn ook al zo oud. Er moeten weer misschien nieuwe bomen ingezet worden. De oude verwijderd worden. Als die ziektes hebben. Hè. Dus dat alles moet ook gebeuren. En wat ze allemaal... Ze hadden dat een tijdje terug al gedaan. Om heel veel te veranderen daar in de palmentuin. En nu wordt het dus nog drastischer aangepakt. En dat is dan... Nog meer nieuwtjes van Suriname. Check ik ook nog voor je wat ik meer heb. Ja, er worden ook nog strengere aanpak van verkeersovertredingen gedaan. Minister Harish Manohar van Justitie en Veiligheid heeft het Verkeersveiligheidsinstituut in Suriname opdracht gegeven om een nieuwe boetelijst op te stellen voor wat betreft verkeersovertredingen. Eveneens is het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme afgestemd om na te gaan of, in gevallen waarin buschauffeurs 3 keer verkeersovertredingen begaan, de vergunningen van deze bussen kunnen worden ingetrokken. En zo zal er verder worden gewerkt aan de veiligheid voor wat betreft het gedeelte van verkeer. En met de bewustwordingswandeling door verschillende delen van Paramaribo is de verkeersveiligheidsmaand deze week dus officieel van start gegaan. Onder het motto Nodo gek tappa wegdek roept het VVI iedereen op tot voorzichtig en verantwoordelijk verkeersgedrag. Ja, dat moet ook wel, hè. Ik heb straks nog ook een Bollywood gossip hier voor je. Maar blijf afgestemd op het Jala Radio. Want ik heb nu... het is misschien een verrassing wat ik nu voor je heb. Zal ik die toch maar doen of niet? Ja, we doen het toch maar, hoor.

Perda, hey Perda. Een prachtige Kavali was dat. Ja, ik heb het, deze en nog een andere al sinds vorige week in de player staan. Hij kwam er steeds niet aan toe om het te draaien, dus nu dacht ik gewoon doen. 8:50. En ik zei ook al dat ik ook wat gossip is voor je heb. Bollywood gossip. Maar dit is geen gossip, is gekiekerd. Wat ik je allemaal ga vertellen. En ik ben begonnen met een liedje uit de film Shanghai van 2012. Daar is over nagedacht, want ik heb het niet zomaar gedraaid voor je. Want Imran Hashmi heeft dus daarin gespeeld. En over Imran Hashmi wil ik je het een en ander vertellen. Maar ook over Alia Bhatt. Want ja, het is altijd wel weer zo dat de hele Bollywood-clan... Nou, eigenlijk wil ik niet zeggen Bollywood, want Amitabh Ji houdt niet daarvan. De Hindi-cinema-industrie, die is dus related aan elkaar. Die zijn dus allemaal op de een of andere manier wel ergens familie van elkaar. Want Imran Hashmi en Alia Bhatt, die zijn ook familie van elkaar. En hoe? Nou, het is via haar grootmoeder, of liever gezegd Imran's grootmoeder, die dus ook actrice was, Purnima genaamd. En zij was ook behoorde ook tot een van de families die ontzettend populair was vroeger. Mij zegt de naam niet veel, u waarschijnlijk ook niet, Purnima. Maar het familieverhaal begint dus bij Imran Hashmi's grootmoeder, Purnima. En haar echte naam is dus Mehrbano Muhammad Ali. Maar haar belang voor dit specifieke verhaal lijkt verder dan de filmcarrière. Purnima was daarbij ook de zus van Shirin Muhammad Ali. En daar neemt dan de familieband een zeer interessante wending. Want Shirin Muhammad Ali, die was dus de moeder van filmmakers Mahesh Bhatt en Mukesh Bhatt. Dat kennen we allemaal, hè? Mahesh Bhatt is uiteraard de vader van Alia Bhatt. Dus dat betekent dat daar die familieband dan ook weer voortkomt voor Imran en Alia. Want zijn grootmoeder is dus Purnima. En zij was dus weer de zus van Shirin. En die is dus de moeder van Mahesh en Mukesh Bhatt. Kan je het nog volgen allemaal? Nou, het is dus gewoon dat ze achterneef en achternicht van elkaar zijn. Imran en Alia Bhatt. Want zij is dus van een andere moeder geweest. Ook een moslimmoeder. En die zijn dan ook weer zo met elkaar verbonden. Vandaar dat hij dan ook weer alles weet daarvan. Als ze elkaar ook wel vaker zo zien als familie, weet ik niet. Maar in elk geval is dit ook wel een leuk gegeven om dit dus door te geven. Dat niet alleen Alia Bhatt en even kijken hoe heet die andere ook alweer. Moet ik dit eventjes weer erbij halen hoor. Want mijn liedje moet ook wel weer draaien. Heb ik die hier voor je. En dat is hier. En deze heb ik dan weer hier voor je erbij gehaald. Ja, daar komt hij dan. De familieband tussen Alia Bhatt en Imran Hashmi is dus dat ze achterneef en achternicht van elkaar zijn. Niet alleen bij de Kapoor family is dat dus het geval dat ze zo groot en huge zijn. Ook bij de familie Bhatt is dat het geval.

uitgedraaid, hè? Nou, dat was dus over Imran Hashmi en Ali Abhad. Maar dan heb ik nog eentje voor je. En dat betreft Varun Dhawan. Varun Dhawan die heeft... Ja, Bollywood-industrie... Ja, sorry, de Hindi-cinema-industrie die draait heel goed. En als je populair bent, nou, dan verdien je ook dus goed. Maar ja, hij komt ook uit een familie die het al jaren goed doet in de Hindi-filmindustrie. En dat is David Dhawan, de vader van Varun. Dus het is wel logisch dat het ook bij hem allemaal van een leien dakje afgaat. Varun Dhawan die heeft namelijk... Ja, iedereen steekt zijn geld in grote auto's, restaurants openen ze hier en daar in alle landen. Maar Varun dacht, nee, dat ga ik niet doen. Iedereen doet dat al, ik doe het anders. Ik heb een stuk landbouwgrond gekocht en daarop gaat geplant worden. Gaan we mensen opzetten, gaan we mensen werk geven op die manier. Heel goed van hem wat hij dan gaat doen. Hij heeft een stuk landbouwgrond gekocht. En hij gaat dus helemaal de andere kant op. Want net wat ik zeg, anderen nemen restaurants in het buitenland en binnenland. En anderen kopen grote dure auto's, besteden hun geld in huizen, alles en nog wat. Maar hij denkt van, ik heb andere ideeën dus voor de mensen. Dus wie weet zal het binnenkort ook voor hem worden. Lights, camera en tractor. Van hero naar farmer in één investering. Nou, ik vind dat gewoon fantastisch dat hij dat wil gaan doen hoor. Mijn bedje af voor hem.

is een first class, hè? Ja, dat is inderdaad zo. Hij heeft het goed onder controle allemaal, die Varun Dhawan. Nou ja, ik zie hem zelf niet als farmer gaan werken. Maar ja, hij zal wel de instructies geven hoe hij het wil, wat hij wil. Maar hij heeft dus de centjes daarvoor. Anyway, het is bijna tijd om u het gedag te zeggen. Rajan Kankun uit Wateringen, dank u wel voor uw appje. Ook de groeten aan uw vrouw. Ook Andrew en Chitra wens ik een mooie dag toe. En heel veel goeds toe. En ook Kieren en Ankel Kaan in Hoofddorp, dank je wel ook voor uw appje. En ook Mimi wens ik een mooie dag toe. Fijn dat u allen bent afgestemd op your favorite radio station. Het wordt vandaag niet warmer dan 20 en 21 graden. En we kunnen ook nog pittige regenbuien verwachten. Met onweer en hagel gepaardgaande. Waterig. Lijkt alsof de herfst al begonnen is. Maar nee, dat is pas 1 september begint de meteorologische herfst. En rond de 23e is dat de astronomische. Zo is dat nou eenmaal. Ik wens u allen een hele mooie dag toe. Blijft vooral allen afgestemd op het Jala Radio. Morgenochtend om 6:30, dan ben ik weer present. U toch ook? Voor degenen die al aan het werk zijn, een fijne werkdag toegewenst. En voor zover het kan, blijf afgestemd op uw favoriete radiostation. Dus wat mij betreft, graag tot morgenochtend. Signing off, RJ. Shubdin ik mubarak din. Namaskar. Allah hafiz gate gunkunate al muskurate rehna. Tot morgenochtend om 6:30. Sarichhe baje sharp.

0: Ruud Oudin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. To Jaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
2: Yes, yes, party people.
1: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazafest. Indoor Summer Edition. Gia Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor de grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zoals mee.
3: Shining so bright.
1: Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten.

uit te zien op één event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onupa, The Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagner zijn, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj Kesar, Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardine en Vinay Kalpu. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen, Jakeen, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan Hertog. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke Heen. Fase 2, early bird tickets tot en met 20 augustus. Tujaldikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets. Via brazzafest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

binnenkort jarig. Door jannemdien hij, door zaalgren hij. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kisie ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap dee sakte hij. 15 vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzonder dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna twee keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen. 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen. Waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. To Janito, Ujala Radio, feel the energy. Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Fase 2, Early Bird tickets tot en met 20 augustus. To Jaldikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast enkele korte files verspreid over het land, de meest oponthoudt nu op de A73 onder andere Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin weer terug naar het Verenigd Koninkrijk. Lodewijk de Vorst, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege zwangerschap. En Im Albiati neemt haar taak over. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dieker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Brazafest. In the Summer Edition.

koop je tickets via brazafest.nl. Alleen via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrahe. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird tickets tot en met 20 augustus. Tujal dikker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse

0: jaren Bakkebana Telo Saté, Sauto, Samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 21:00 's avonds. Zaterdag en zondag vanaf 3:00 tot 21:00 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
5: Bas tu chahiye.
0: Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
6: Remember masoom the bekhabar.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikar, wachti nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl en Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din, aap hamse baat kar sakte hain, aur hum aapse baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp number hai.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een opvallende file op dit moment en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen na de vesting en Blaricum staat een auto met pech. Er staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taakte rehte tujhko saanj savere.
3: Assalamu alaikum, main hu Rahat Fateh Ali Khan aur ye hai Ujala Radio. Ujala Radio ko sunte rahiye aur madhur madhur sangeet jo hai wo sunte rahiye Ujala Radio pe aur mere bhi gaane suniye, auron ke bhi surile gaane suniye.

live vanuit de Hoofdstad. Uzara Radio. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brasafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brasa Fest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest. Tokyo Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. All ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event Brasa Fest. De band met Kieran Kedar. Misunge, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Anoop Akizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umar en Squash met Umar, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brasa Fest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival.

Jana Radio. Be there. See you there. Doe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abitek, doe Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Doe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazza.

Kristendemokraterna.nl. Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Raga and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Na 3 nieuwe gevallen, dat meldde de officier van justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jor W., Rens W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. De NVWA meldt dat onderzoekers de verwantschap tussen muggen op verschillende locaties in kaart brachten. Zo kon worden bepaald of gevonden muggen nieuw zijn, lokaal, hebben overwinterd of verwant zijn aan eerdere exemplaren. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is 4-voudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. En dan nog even het weer. Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag 5 tot 20 mm water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks de aanhoudende droogte. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Plaza Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. To Jaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl en Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een drietal opvallende files op dit moment. Op de beginnende A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontrole staat een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost is een ongeluk gebeurd zojuist. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En de A76 Geleen-Aken beter gezegd, bij de Duitse grens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brazaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dimper Diamonds 2000 ke Abid? Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke was mee, hamsun nikujar hai sunyaar.

Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna Dheerhinga, Jessica Kierenke daar en Mies Ansch.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het OM stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030, een verlenging dus van 2 jaar. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekt in de eerste helft van 2026 lage resultaten door geopolitieke onzekerheid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Sunolo, Dear Mutker, wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar in het programma, wil je shucks, die is kanaam heen, Nizam Vagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

Our Sunnevallo, Brase Vesper, Rega Oemer en Scott met Oemer Wijk Dozijn, Rihanna en Regilio. Koop je tickets, je super early bird tickets via brasafest.nl.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespersonolo, Rega Jessica, Roshana Balgobin. Chalien, kewaas mee, hamaf kusunate hai.

wat dacht je van Sanjay Jodha en natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is Sabra Hekab hier op Ujala's Brazzafest 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

Brass Affairs Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brassaffairs.nl.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, Early Bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, Brazzafest. Get ready to Tayyar Hoja. To Tayyar Hoja. Tujan het toch. The hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In the summer edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by

0: Qtix.nl en Ujala Radio. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brasafest.nl en Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. De hitte heeft in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven gekost. Dat is een schatting van het Robert Koch Instituut. Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidscentrum waarschijnlijk nog hoger. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd, 10 jaar geleden, als jongste coureur ooit een Grand Prix. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brasafest.nl en Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl.
4: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WNUR.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Kootwijk en afrit Hoenderloo is het oponthoud 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Yeah, Ujala Radio. Aur sunne walo Ujala Radio ke zariye aaj coffee chai midday show nahi hone wala hai. Jis aapne suna hai 12 se 1 baje tak zyada mrit samachar aur shok samachar hone ke karan aaj ye program coffee chai midday show hum nahi pesh karenge. Morgen kal ka program coffee chai midday show intezaar karna. तो कल

Sunne van Lotte, dus vandaag geen koffie-chai middagshow. Morgen wel. Kuziana Kam, Honneke Karin, hebben wij niet tussen 12 en 1 het programma kunnen maken. Maar morgen zeker. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Oemer waar ik te zijn. En Oemer waar ik te zijn is aanwezig op Brazzavest. 29 en 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center in Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via Brazzavest. Ja, online, wat makkelijker. Ja. Aan de deur betaal je meer. Dus online to Kinlie, to Sastami Miliga, maar aan de deur. Dus dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, gurm, warme brasa. Oemer waak te zijn.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio stuur je e-mail naar info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abitak Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Yes, yes, party people.
0: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazzafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. Gia Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zozo mee.
1: Shining so bright.
0: Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Ibo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sudel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardini en Vinay Kalpu. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Like in Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abitak Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujaldikar, wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas?
2: Hi, this is Ajay Devgan.
3: Hi, this is Ranveer Singh.
4: Hi, this is Sonu Sonodigam.
5: My name is Shahrukh Khan.
6: Hi, Holland. My name is Kajol. And you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
7: You are. You are. You are.
8: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, de beste, Ujala Radio.
3: Tujhe lage na najariya.
0: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

Casavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. To Jaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Ujala Radio Headlines. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat een lange file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege een ongeluk bij afrit Hoenderlo. De linkerrijstrook is hier dicht en de vertraging is bijna een uur. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem rijdt het langzaam bij afrit Schaarsbergen. Hier is de vertraging 15 minuten. En op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam staat file bij afrit Oud-Beijerland. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig.

0: en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer omkijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abitak Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Natjeto. Hatunatje toch? Yes, yes. Brazzafest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition GI Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Koop je tickets. Fase 2 clear. Jildiker, wachtienakker, draai-draainakker. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een brazza. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abitak Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
3: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmeel Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
4: Kaha jate ho ruk jao.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
5: You are, you are, you are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Een groep van 16 Nederlandse trekkers, trekfanaten, reisde in 2 busjes naar Ohio

0: voor de grootste trekker-trekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Hindora baja dijiye.
2: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
3: Als je op je huis per aanwezig dino mee, is die kam moedna sanskar hè. Moedna sanskar houne wel hè. Ujala Radio per af vermaak deze keer hè. 15 vermaak. Voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat op dit moment alleen nog file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Dat komt door een ongeluk bij afrit Hoenderlo. De weg is inmiddels weer vrij, toch heb je nog ongeveer 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitsekeheim. Fase 2 early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition.

En zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and shop. 10,000. The Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en Lounge. Maak op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shop. En eten, dansen en genieten. Al het mooie seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazzafest. De band met Kieran Kidar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utex.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe je toch? Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heen. Fase 2 early bird stickers tot en met 20 augustus. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaais aap deze te heet. Pandra vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen

0: een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan Hetog. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke Heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
9: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: QR.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voorbij Oosterbeek is het oponthoud 10 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat het vast bij de Duitse grens vanwege controles. Hier ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
9: ये उजाला रेडियो है, आपका मनोरंजन रेडियो स्टेशन। आप सभी को स्वागत है।

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in twee busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. Drie inzittenden kwamen ter plekke om het leven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan Hertog. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke Heen. Fase 2, Early Bird stickers tot en met 20 augustus. To Jody Kerr, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers

en Den Haag Basindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In de summer edition. GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzafest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Arihe Akiwaste. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzafest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To souvenir. To decay. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzafest mee. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by UTX.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl en Den Haag Basindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.

Ujala Lahar Hai, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ghaniwale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hen, door Shadi honne wel hen, zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hen, door Shadi honne wel hen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Combat Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie

0: wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
3: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzavest.nl en Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. brazzavest.nl. Dit is Ojala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ojala nog groter. Ojala Radio, feel the energy.

0: WNUR.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Gelderland. Het meeste oponthoud heb je op dit moment op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier bijna 40 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is de spitsstrook bij knooppunt Waterberg dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier is de vertraging ongeveer 15 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is de parallelrijbaan dicht bij knooppunt Ridderkerk. Dit komt door een ongeluk. De vertraging is hier bijna 30 minuten. En op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad staat file bij Zaanstad Koog. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden en dit kost je ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

Braza Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivar ke liye, Pura Parivar ke saath aaiye, aur Manoranjan Prapkiye, voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond, gezellig feesten met de hele familie. Arbi, Sujal Umrao ke saath, met Sujal.

En natuurlijk hebben wij ook op Brazzafest Anupa van Diamonds 2000. Our Anupa, ik heb aans mee. Zij dat zo niet je nog maar. Op Brazzafest is Anupa ook aanwezig. Toen je

Koop je super early bird stickers via brasafest.nl. Wacht bij Aap Geriedelina. Arie he, Aapke was de hemmend van Sensation.

Victoria Carter, Nicky Liberté. Koop je kaarten via brazafest.nl. En natuurlijk hebben wij op Brazafest 29, 30 augustus. Lady Sanjana. Ah!

En natuurlijk op Brazzaves Express gezet daar hè. Mokka Singh, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokka Singh Kawas Mesunie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee met Mukesh.

zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus. Rani Datai is ook aanwezig op Brasa. Aye, oude keer de performance of Rani Datai op Brasa Fest.

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Vesme. Toekie oude keperie, toekie dikke keperie, toekie soenie keperie. En natuurlijk hebben wij Sonier.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
2: Yes, yes, party people.
1: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazzafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. Gia Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance and shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full on

0: Songs en Onoepa. The Legends met Nizam, Iwo en Fazil Vagelzijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Single met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardine en Vinay Kalpu. Brass Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Fase 2, early bird tickets tot en met 20 augustus. Tujal dieker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter, hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Fase 2, early bird tickets tot de

0: 20 augustus. Toen Jodieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird tickets via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: QR.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vrij druk onderweg met bijna 450 kilometer file. De meeste kilometers staan in Gelderland en ook in Noord- en Zuid-Holland is het erg druk. Zo staat er nu een lange file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. De weg is daar net weer vrij bij knooppunt Hoflied. Hier stond een kapotte auto. De vertraging is nog ruim 30 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is bij knooppunt Ridderkerk de parallelrijbaan dicht door een ongeluk. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderlo een kwartier vertraging. De spitsstrook is hier dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En ook de andere kant op die A50 richting Arnhem rijdt het langzaam. Daar is de vertraging bij Apeldoorn ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोने में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
3: संगीत का सफर जारी है Ujala Radio पर.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat landelijk bijna 500 kilometer file en daarmee is het druk op de weg. Vooral in Gelderland, Noord- en Zuid-Holland rijdt het erg langzaam. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heeft op dit moment de meeste vertraging. Bij knooppunt Prins Klausplein is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Dit kost je onderweg 45 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek in slechte toestand bij Akersloot. Hier is de vertraging ruim 20 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is bij knooppunt Waterberg de spitsstrook dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier hangt een tak over de weg. De vertraging vanaf Apeldoorn 15 minuten. En hierdoor rijdt het ook langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
3: अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मार 100 यूरो अब उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मार 100 यूरो अब उजाला रेडियो

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Toegaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Toejal dieker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Brazzafest, Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazzafest.nl. Alleen via de officiële festival website brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrai. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Toegaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Toejal dieker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Kaha jate ho ruk jao.
2: Deko. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet Link, gelanceerd begin vorige maand met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift, actief sinds 2004, dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat gammastraalonderzoek flink zal bemoeilijken. In Spanje stierven tussen 1 juni en 19 augustus 4.458 mensen door hitte, het hoogste aantal sinds 2022. In Duitsland overleden tussen 6 april en 9 augustus ongeveer 14.000 mensen door hitte, waarvan 12.660 ouder dan 65 jaar. De piek in Duitsland lag tussen 22 en 28 juni, met temperaturen rond 40 graden. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter.

0: hoewel deze momenteel slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Gestegen gasprijzen, donderdag 65 euro per megawattuur, maken bedrijven terughoudend. Nederlandse voorraden staan op 41,3% tegen 64% een jaar geleden. De broer en zus van Nick Reiner, Jake en Romy Reiner, getuigden voor de grand jury die hun 32-jarige broer aanklaagde voor de moord op hun ouders, Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Het echtpaar werd in december dood aangetroffen in een woning in Los Angeles. Nick Reiner heeft onschuldig gepleit en riskeert levenslang of de doodstraf. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke hem. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staan een paar lange files in Zuid-Holland en Gelderland. En in Noord-Holland is het vooral erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat file bij Akersloot. Het wegdek is in slechte toestand en dit zorgt voor 30 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het vast tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten vertraging hier. En ook rijdt het langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voorbij Wageningen is het oponthoud ongeveer 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, en zo openen we dit uurtje met een heerlijke local soul Ghana. De stem van Shikhar Kumar. Organische naam heet Jub Kisiki Terevedil. Ja, het is een live opname van de formatie de Indian Express destijds. Geniet van de heerlijkste songs, de heerlijkste Ghana. De beste artiesten hier op mijn playlist. En daarvan gaan we heerlijk samen genieten. Ik zou zeggen, ontspan lekker waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Of je nou gezellig thuis zit of onderweg bent. Of misschien ben je gewoon op kantoor. Het kan allemaal, hè. In ieder geval, de radio is er.

Ja, Gannik naam heet Chill. Het heeft een rustige, dromerige sfeer die perfect past bij de thematiek van de film. Haar filmkanaam heet Oktober. Ja, komt uit het jaar 2018. Ja, een prachtig en emotioneel nummer. Ujala Radio Heads, waar je ook bent. Geniet lekker van deze heerlijke dag. Geniet van de heerlijkste Ghana en de beste hits. Want ik heb het allemaal voor jou geselecteerd.

Jankana kanaam he nein mataka. Ja, letterlijk betekent dat de ogen bewegen of de ogen draaien. En dat verwijst naar de ondeugende en speelse aard van deze tekst. Ja, Ganakanam he nein mataka. Een heerlijke, heerlijke hangama gana die je hoort hier zo bij Ujala Radio. Ja, en van zo'n heerlijke damaka gana gaan we naar een gana uit de film Bajrao Mastani. Ja, eventjes een rustige sfeer die we even gaan opzoeken. Een gana om even heerlijk relaxed bij te zitten. Eventjes weg te dromen en goed naar te luisteren. Ganakanam he.

Ja, komt dus uit de film Bajrao Mastani. En in de film wordt deze Ghana Ayat gepresenteerd in een visueel prachtige setting die het emotionele gewicht van het nummer versterkt. Ja, en het wordt beschouwd als een van de mooiste en meest romantische nummers in de film Bajrao Mastani. Ja, je hoorde zojuist de stem van Arijit Singh samen met Shreya Ghoshal in deze Ghana Ayat. Ja, de stem van Jubin Nautiyal heb ik dit keer hier zo op de playlist. Samen met Palak Muchal on the vocals. Ik groep zo het Ghana.

ware liefde is niet enkel het aanbidden van de ander, maar het vinden van een ziel die jouw hart begrijpt, zelfs als woorden ontbreken. Ja, dat is waar ik aan moet denken als ik deze gana hoor. Aradhya uit de film Kushi. Ja, je hoorde de prachtige, mooie stem van Jubin Nautial aan de vocals. Ja, komt dus uit de film Kushi uit het jaar 2023. Ja, het is toeval hoor. Ik doe het echt niet expres. Maar je weet, ik heb een goede smaak voor heerlijke romantische gana. En ja, dan komt Jubin Nautial vaak daarin voor. Zo ook in deze gana uit de film

Terry Cole, Bimmy zal giet groep Zurit Ghana. Ja, het betekent letterlijk blijf bij me. Of ja, je kan ook zeggen blijf dicht bij me. Ja, de geweldige stem van Jubin Nautiaal uit de film Love, Japan. Ja, bij elkaar blijven betekent niet alleen elkaars aanwezigheid delen, maar ook elkaar stil te begrijpen en samen de reis van het leven te maken. Ja, en dat doe je natuurlijk hand in hand. Saad is saad. En dat doen we ook samen met Ujala Radio. Waar je ook gaat, neem ons met je mee. Want dat is pas echte onvoorwaardelijke liefde. Verbondenheid en romantische momenten. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, groep Zurit Ghana, Bemizal Gids. Je hoort het hier op Ujala Radio.

gonna come here, Love Yappa, ho gea. Het is de titeltrack van de film Love Yappa uit het jaar 2025. Ja, een romantische comedy. En het markeert het debuut van Guusje Kapoor samen met Junaid Khan in de hoofdrollen. Ja, het is ook een remake van een Tamil film en die heet Love Today. Komt uit het jaar 2022 en het draait om een jong stel dat wordt geconfronteerd met de complexiteiten van moderne relaties. Het zijn de mooie momenten die je beleeft hier bij Ujjala. Op dit moment uit de film Dopati, deze Gana.

Ja, liefde is de mooiste vorm van magie. Het is onzichtbaar, maar voelbaar in elke blik, elke aanraking en elk kloppend hart. Ja, Ganakanam He Jadu komt dus uit de film Dopati. Ja, en het beschrijft hoe de geliefde een magische invloed heeft op het hart van de zanger. Groep Zurat Gana Bemisal Geet. Dit keer de beurt aan Arijit Singh samen met Afsana Khan on the vocals. Organa Kanam.

Tout het om mij heen. Ja, zonder jou voelt de wereld leeg, alsof de sterren hun glans zijn verloren en elke ademhaling slechts een herinnering is aan wat het ooit was. Ja, prachtig mooi gezongen door Arijit Singh en Afsana Khan on the vocals. Ja, ze hebben het gedaan op een intense en gepassioneerde toon uit de film Skyforce. Ja, we zijn in de romantische sfeer, in de romantische invloeden hier aan Dunya Kamajur Hindustani Hit Radio. Arwobi Amit Jairam Kesat. Dit keer even een heerlijke local gana van de formatie A Showtime. Ja, een oude bekende. Een old is gold gebracht in een nieuw jasje. Helemaal vanuit Suriname.

0: हाँ, तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी और खता किया। Ja, van de formatie Showtime uit Suriname. En daarvoor hoorde je het iconische nummer Mujhe Chhu Rahi Hai. Ja, deze gana draait om romantische liefde en intimiteit, waarbij de nadruk ligt op de diepe emotionele connectie. Ja, ik kan het niet anders verwoorden. Ik zeg heerlijke gana, romantische gana voornamelijk. Maar we gaan het eventjes versnellen.
1: Kya hua?
0: Kya hua? Yaad nahi.
1: Yaad nahi.
0: Ja, een heerlijke cover, Ghana. Ook van de formatie uit Suriname, maar dit keer de formatie Beatrockers.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
2: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl en Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag mee zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokyo Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shop. Op een eten, dansen en genieten. Or, ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazzafest. De band met Kieran Kedaar.

Hans en Aruba gezaagd. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brassafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Wakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festival website.

Ujala Radio. Be there. See you there. Doe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke heen. Fase 2 early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.

0: घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर मार हॉनेट यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net।
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Almere verlengt het samenscholingsverbod in het stadscentrum tot 24 augustus 2027. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na een positieve evaluatie met politie, zorgpartners en ondernemers. Het verbod, ingevoerd op 24 februari, geeft politie meer mogelijkheden om in te grijpen bij groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken. Boeren stellen dat de snelweg in kolonnen met politiebegeleiding veiliger kan zijn dan rijden door binnensteden. Woordvoerder Jeroen van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Aanleiding voor de discussie is een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij vrijdag 2 mensen omkwamen. De Oekraïense anticorruptiebureaus SAPO en NABO hebben invallen gedaan bij hooggeplaatste functionarissen, verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Onder de aangeklaagden zijn plaatsvervangend stafchef Irina Mudra, ex-parlementariër Maxim Mikitas, parlementariër Vadim Stoller, bankdirecteur Oleksi Stupak en juridisch hoofd Viktor Dubovic. Zelensky ontzoeg Mudra na de onthullingen. De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, wat zorgen over inflatie en de economie vergrootte. Olieprijzen stegen tot bijna 3%. De AEX sloot nipt hoger op 1102,78 punten, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,6% verloren. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
1: Hi, I'm Farah Khan.
2: Hi, this is Rani Mukherjee.
3: मैं अक्षय कुमार।
4: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
5: Braza Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird tickets tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets. Via brazafest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de N201 Hoofddorp Zandvoort tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort een kwartier vertraging. De weg is dicht bij Zandvoort vanwege de Formule 1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

ढेल के धमाका गाना गाना का नाम है इलीगल वेपन 2.0 uit de film Street Dancer 3D. Ja, en een van de weetjes is dat oorspronkelijk wilden ze deze film ABCD3 noemen, Anybody Can Dance. Maar het schijnt dus dat Disney de rechten heeft voor de titel ABCD3. En daardoor hebben ze de naam veranderd naar Street Dancer 3D. Ja, dat zijn die weetjes, die Jaram weetjes. En die krijg je te weten als je luistert en afgestemd bent op Ujala Radio. Ik zou zeggen, geniet lekker van de heerlijke Ghana. Heerlijke Ghana, Hangama Ghana. Zoals je dat gewend bent, toch? Orwobhi, Ami Jaram Kizat. Ik zou zeggen, geniet ervan.

ये जलवा फैशन का जलवा हिलकर रिमिक्स गाना है द फिल्म फैशन, या uit de film Fashion met in die tijd Priyanka Chopra in de hoofdrol. Ja, weer eventjes een way back Ghana. We gaan weer terug naar het jaar 2005, naar de film Bunty or Bubbly.

Ja, heerlijke Ghana weer. Uit het jaar 2005. Tjoep tjoep ke, tjoep tjoep ke. Chori se chori. De stem van Mahalakshmi en Sonu Nigam. Filmkanaam heet Bunty or Bubbly. Ja, het was overigens de eerste film waarbij je Amitabh Bachchan samen met zijn zoon Abhishek Bachchan voor de eerste keer in een film zag. Maar het was tevens ook de eerste keer dat Amitabh Bachchan samen met Abhishek en zijn schoondochter Aishwarya Rai voor het eerst in een film te zien waren. En dat was namelijk in de clip Kajarare. Ja, die moet je ook wel kennen, toch? Een andere keer zal ik hem hier zo op de playlist voor jullie zetten. Maar dit keer gaan we eerst genieten van deze heerlijke Ghana. Our Ghana kan naam heet Filhaal. Ik groep zo het Ghana heet, ik ben Misal Giet. Or Awaz heet niemand anders dan B. Prak. Speciaal, heel speciaal, Absabhi is Sunoalokilie.

खूबसूरत गाना, ब्यूटीफुल सॉन्ग। दिस इज एम फ्रॉम जुबिन नौटियाल समवेत अद्वानी भानुशाली। बहुत आई गई यादें, ja, uit de film Marjava uit het jaar 2019. Ja, dat is met in de hoofdrol Ritesh Deshmukh en Siddharth Malhotra. En pas na de film Ik Willen uit het jaar 2014 zijn ze weer een samenwerking aangegaan in de film Marjava. Ja, 5 jaar later na de blockbuster Ik Willen. Geniet lekker van de heerlijke Ghana. Geniet lekker van de heerlijke Ghana on Ujala Radio. Mehu Amit Jairam. Jahan Bhuap, wat je ook aan het doen bent. Of je nou lekker op het werk bent, thuis bent of in de auto. Ik zou zeggen, ontspan lekker en geniet.

Heerlijke Punjabi flavor. Kanaka naam heet Superstar. Ja, uit het jaar 2020 een heerlijke verse Ghana. We gaan verder naar de stem van Arijit Singh hier op de playlist. Is ook afkomstig uit de film Marjawa uit het jaar 2019. Organeke naam heet Tori Jaga.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heen. Fase 2 early bird stickers tot en met 20 augustus. Toe Jody Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, Brazzavest. Get ready to tayar hoja. To tayar hoja. To jan het toch. The hottest Hindustani event of the year. Brazzavest. In the summer edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzavest.nl. Be there. Feel the vibe. En ontvang alvast een warme brassa namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest. Powered by Utix.nl en Ujala Radio. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heen. Fase 2 early bird stickers tot en met 20 augustus. Toe Jody Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw

0: www.ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig blondvuurman Adrie Vis, 56 jaar oud. Hij raakte zwaargewond bij een duinbrand in Ouddorp en overleed een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Teheran noemt de nieuwe Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en economische terreur. Het Iraanse ministerie zegt dat ze de mensenrechten van elke Iranier schenden. President Trump dreigde met de zwaarste sancties ooit vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen. Boeren vinden dat rijden in kolonnen met politiebegeleiding op snelwegen veiliger is dan door binnensteden. Woordvoerder Van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Dit volgt op een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar vrijdag 2 mensen omkwamen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is een nieuw medicijn ontwikkeld dat het tekort aan orexine aanpakt. Dit middel is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten tot eind volgend jaar, wanneer de Europese aanvraag wordt verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, Early Bird tickets tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brasafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerstig te heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp.

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

Het is bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzafest. Get ready to tayar ho ja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillena via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoper uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tout un jaar hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinaak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, dan ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, gurm, gurm, brasa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur gaane wale honge, from India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree-Overflakke namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, die 56 jaar oud was. Hij raakte op 6 augustus zwaargewond tijdens een duinbrand bij Oudorp en overleed krap een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit de Olympiakazerne in Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht, begeleid door een erehaag van collega's. Servië koos bij de bestrijding van een enorme brand in natuurgebied Deliblatska-Peskara, 50 kilometer ten oosten van Belgrado, voor Russische hulp in plaats van het

0: Russisch Ilyushin 76 vliegtuig dat 42.000 liter water kan uitstorten, landde in Nis. Bulgarije verleende hiervoor een speciale ontheffing. De brand die al een maand woedt, bezwaart inmiddels 3.500 hectare. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie, een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen, is een veelbelovend nieuw medicijn ontwikkeld. Het middel grijpt in op de oorzaak, een tekort aan orexine. Het is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten, want een Europese goedkeuringsaanvraag wordt eind volgend jaar verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus doe... Jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brassa. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoogstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Let's go! Ja, ja, Mausi. Toeke aweke peri. Yes, yes, braza fest. Tejaar hoja, tejaar hoja. Het is bijna zover. Braza fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Braza fest in the summer edition. GIA Event Center Den Haagweg. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10.000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Braza Fest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Braza Fest. The Bad met Kieran Kadar, Missions, Bichung, Steven Kadar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fasil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj, Umer en Squad met Umer, Waik de Zijn, Huyana en featuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Sorry Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. Toe geniet carrière. Toke denk ik parie, toke sunik parie. Ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm brasa namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen veroordelen het Israëlische E1-bouwproject op de westelijke Jordaanoever. Het plan voorziet in 3400 woningen voor kolonisten, wat de Westoever effectief in tweeën deelt en een toekomstige Palestijnse staat vrijwel onmogelijk maakt. Sinds dinsdag mogen projectontwikkelaars bieden op ruim 1000 woningen. De relatie tussen Israël en Turkije staat zwaar onder druk na de Israëlische bombardementen op de Syrische luchtmachtbasis Abu Dur op dinsdag, die kort daarvoor door een Turkse militaire delegatie werd bezocht. Beide landen staan tegenover elkaar in Syrië, maar een directe militaire confrontatie lijkt volgens deskundige Rob Guy-Spinfold niet in ieders belang. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Noord-Korea vuurde meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten af richting de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger stelt waakzaam te zijn en samen met de Verenigde Staten snel te kunnen reageren op provocaties. De raketproeven vonden plaats terwijl president Donald Trump een hervatting van de dialoog met Kim Jong-un suggereerde. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste.

0: Number One Radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe, jaldi, bestel je tickets direct online.

Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Sja die honen wel heen zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Sja die honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Yes, yes, yes. Brasa Fest. Tejaar Hoja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brasa Fest. De heetste.

0: Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het AZC bij Balk blijft 3 jaar langer open dan afgesproken, omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geen alternatieve opvangplekken heeft voor de 301 huidige bewoners. De gemeente De Vrieske Marre reageert teleurgesteld en bereidt juridische stappen voor. Het AZC opende in 2016 en zal op 1 oktober 2026 definitief sluiten. In de Nigeriaanse staat Sokoto is een boot gekapseisd met meer dan 80 mensen aan boord die op weg waren naar boerderijen in Gorau. Zeker 47 mensen kwamen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen. Vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Dodelijke bootongelukken komen vaker voor in Nigeria, vooral tijdens het regenseizoen van april tot oktober. De aandelenbeurs op Wall Street sloot donderdag in het rood door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt, waar rentes op staatsobligaties opnieuw opliepen. Minister van Financiën Scott Bessent benadrukte dat terugkoopprogramma's mogelijk meer dan de geplande 4 miljard dollar gaan bedragen. De Dow Jones-index haalde 1,3%, de S&P 500 verloor 0,9% en de Nasdaq 1%. Grégory Le Nocy, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman Mark P. Le Nocy beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste. Keihard. De beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio. Raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dilse baat kan naar hem? Toch hem hier.

0: ja, het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm warme brasa.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ojala Radio is leuk. Zet hem aan.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. AZC Balk blijft 3 jaar langer open door gebrek aan alternatieve opvang voor 301 bewoners. Gemeente bereidt juridische stappen voor. LTO sprak donderdag met kabinet over stikstofaanpak. Premier Jette en minister Van Essen beloofden ruimte voor verbetering. In Sokoto in Nigeria kapseist een boot met meer dan 80 mensen. Zeker 47 mensen, vooral vrouwen en kinderen, kwamen om. Wall Street floot donderdag lager door stijgende rentes op staatsobligaties. Dow daalde 1,3%, S&P 0,9%. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. AZC Balk blijft 3 jaar langer open door gebrek aan alternatieve opvang voor 301 bewoners. Gemeente bereidt juridische stappen voor. LTO sprak donderdag met kabinet over stikstofaanpak. Premier Jette en minister Van Essen beloofden ruimte voor verbetering. In Sokoto in Nigeria kapseist een boot met meer dan 80 mensen. Zeker 47 mensen, vooral vrouwen en kinderen, kwamen om. Wall Street floot donderdag lager door stijgende rentes op staatsobligaties. Dow daalde 1,3%, S&P 0,9%. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Wel, wel, wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.

0: You are.
1: Jalle Radio, headlines.
2: Forensische dienst vond botresten in Roggebotsebos. Geen match met vermiste Mark Jaskolski. Verdachte van 42 jaar blijft vast. De spitsstrook op de A50 bij Wolfheze blijft 2 weken dicht door overhangende takken. Veiligheidscamera's zijn geblokkeerd. Het vliegdekschip USS George Washington arriveert in het Midden-Oosten om de uitgeputte USS Abraham Lincoln af te lossen. De Lincoln keert terug naar San Diego. Gregory Lenatzi is veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op buurman Mark P. Mark ligt in semi-vegetatieve toestand. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprongen matrozen overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Forensische dienst vond botresten in Roggebotsebos. Geen match met vermiste Mark Jaskolski. Verdachte van 42 jaar blijft vast. De spitsstrook op de A50 bij Wolfheersen blijft 2 weken dicht door overhangende takken. Veiligheidscamera's zijn geblokkeerd. Het vliegdekschip USS George Washington arriveert in het Midden-Oosten om de uitgeputte USS Abraham Lincoln af te lossen. De Lincoln keert terug naar San Diego. Gregory Lenatzi is veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op buurman Mark P. Mark ligt in semi-vegetatieve toestand. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Oezana Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oezana Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel aan de kust.